0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kids. Take all these bills on the table over here. Been together too long.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Chiquitita. Ja, goedemorgen. Het is donderdag 23/7/2026. Ik zeg welkom bij het Ochtendradio Phaeton. We zijn er weer. Ja, aflevering 5412. Ja, wat een ophef, hè? Jongens, gisteren met Ali B, hè? Ja, ja, afgelopen woensdag was er veel ophef over het optreden van Ali B als gastspreker vanavond op een evenement in de Harbour Club in Vinkeveen. Ja, hij werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen. En ja, deze zaak die loopt nou nog steeds. Ja, de avond dreigde uit te lopen op een mediaspectakel. Ja, we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen, zo zegt de persmedewerker, dat het evenement op deze manier niet meer draait om de ondernemers en het concept waarop het is georganiseerd. Zo meldt men. Die ook door Ali B zelf wordt gedeeld op Instagram. De artiest zou spreken op een evenement waar investeerders op zoek zijn naar ondernemers. Ja, zo zal Ali B uitleggen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent. Ja, het evenement is nu verplaatst. Ja, het zou trouwens het eerste publieke optreden in jaren worden van Ali B, die eerder op woensdag al in een schriftelijke reactie aan RTL Boulevard had benadrukt dat het niet over zijn veroordeling of strafzaak zou gaan. Hij zegt, anders had ik wel een theatershow aangekondigd. En ja, Ali B die kreeg begin mei 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen. Hij ging ook in hoger beroep, in cassatie bij de Hoge Raad. En zolang de zaak loopt, hoeft hij niet naar de gevangenis. Ja, nou ja, in elk geval dacht Ali B van, nou, een beetje centjes verdienen, laat ik dat maar doen. Maar ja, hij heeft zich toch teruggetrokken, hè? Hij gaat het toch niet doen vanavond, hè? Nee, als gastspreker, ja, het zou ook een beetje raar zijn, hè? Wees nou eerlijk, iemand die veroordeeld wordt voor 2 verkrachtingen en 3 jaar cel moet krijgen en daar in afwachting van is, hè? Ja, totdat hij achter de tralies mag gaan zitten. Nog eventjes bij een evenement acte de présence gegeven. Ja, ik vind het raar. Ik vind het al vreemd. Maar goed, misschien heb jij er ook je mening over. Dan mag je dat doorgeven natuurlijk via de app 06-21-21-2010. Of je mailt het eventjes, hè, voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè. Ja. Goed, dat was het nieuws gisteren. En nog meer nieuws trouwens over het Scutie-Ziele. Want het is nogal een botsingparade daar. Er zijn nogal wat scuties, wat schepen tegen elkaar geknald. Ja, zo ging het ook mis met een scutie van Leeuwarden. Ja, zo waren er nog 2 aanvaringen. Bij een aanvaring tussen Drachten en Langweer raakte een bemanningslid zelfs gewond. Niet zo erg, het was aan de voet. Het viel nog mee, zo schrijft de regionale omroep. Ja, de finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht bij elkaar aan het varen waren. Ja, waarschijnlijk ging het daardoor op meerdere keren in korte tijd mis. Hoe groot de schade aan de betrokken scuties is, is nog onbekend. Ja, het komt wel vaker voor dat er botsingen plaatsvinden tussen de bootjes. Maar goed, in dit geval was er toch wel heel veel botsingen, hè, tijdens het scutiezielen. Ja. Ik zei het al, het is donderdag. We gaan beginnen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker.
1: Wat is een leven?

kennen we het nog. Mariska van Kolk samen met Frank Essen. Ja, en Let the Sunshine. Ja, bij Voor de Wekker Wakker in de 80's remix, onder andere. Goed, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 23 juli. Ja, nou ja, het belooft nog wat tijdens deze zomervakantie. Komende zaterdag bijvoorbeeld wordt het op veel plaatsen zomers warm. Met zelfs temperaturen van 25 tot 27 graden. Vanaf zondag wordt het licht wisselvallig weer met regelmatig buien. Ja, zaterdag begint op veel plaatsen met zonnige perioden. Zo zijn er ook wat wolkenvelden, maar de zon blijft geregeld schijnen. Zondag is een stuk wisselvalliger, omdat er wat buitjes over het land trekken. En ook Zeeuws-Vlaanderen heeft daar last van. En ook een groot gedeelte van Duitsland. Ook na het weekend blijft de temperatuur dagelijks uitkomen op waarde van 21 graden aan de kust tot 25 graden in het zuiden en oosten. Ja, we hebben wel te maken met een westenwind. Maar let op, de maandwissel, dus richting augustus, dan neemt de kans op een warmer weertype geleidelijk toe. Ja, als de wind namelijk naar het zuiden draait, dan stijgt de temperatuur weer boven de 25 graden. Er worden zelfs temperaturen van tropisch gehalte van rond de 30, 33 graden voorspeld. Dus dat belooft nog wat in augustus, jongens. Ja, dan krijgen we toch nog een lekkere nazomer. Dus mocht je nog plannen hebben om op vakantie te gaan, ja, in augustus kan het ook nog gewoon, hè. En ja, ik zou dan gewoon in eigen land blijven, want het weer wordt mooi, hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Dit is het ochtendradio op deze donderdagmorgen. Names have been changed to protect the innocent.

Sesini al.

De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is de dagtopper

dagtopper voor vandaag. Chantal Luiten en ik voel me goed vandaag. Nou, dat is lekker om te weten natuurlijk, hè. Daar kun je de dag wel mee beginnen. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Ja, er is weer nog steeds oorlog. Er is ellende in de wereld. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Het Iraanse persbureau meldt dat op basis van veiligheidsfunctionarissen dat 2 personen zijn gedood bij een Amerikaanse aanval op de grensovergang met Irak. Zo zijn er verder geen berichten over andere geraakte doelen of slachtoffers in Iran. De aanvallen zijn volgens het leger van de VS bedoeld om de aanvallen van Iran op onschuldige burgers en commerciële scheepvaart in de regio te verminderen. Ja, en de inwoners van Rome kunnen de komende 2 weken gratis naar de bioscoop. Op deze manier wil de burgemeester van Rome inwoners helpen om overdag aan de warmte te ontsnappen. Kijk, dat is nog eens een goed gebaar. In totaal kunnen de inwoners in 11 bioscopen terecht. Het initiatief duurt tot 4 augustus en geldt voor de voorstellingen tussen 1 en half 7. Ja, zo zullen de mooie films draaien, waaronder de recente releases. Ja, op deze manier kunnen de inwoners de tijd doorbrengen in een omgeving met airconditioning. Want niet iedereen heeft namelijk dat thuis. Ja, afgelopen woensdag was het in Rome 35 graden. Ook de komende dagen blijft het tropisch warm in de hoofdstad van Italië. En nog meer nieuws vandaag. De Mexicaanse journalist Francisco Levra is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat. Dat heeft het lokale openbaar ministerie gemeld. Ja, sinds juni zijn er al 4 journalisten vermoord in Mexico. Ja, deze man was een journalist die kritisch was op de regering, net als vele andere journalisten die elke dag hun recht uitoefenen om vragen te stellen, misstanden aan de kaak te stellen en vrij zijn om hun mening te uiten, zo schrijft de gouverneur. Maar ja, toch is die vermoord, de Mexicaanse journalist. Ja, er zijn ook nog wat drukke wegen vandaag. Niet zoveel, het valt op zich wel mee. De A9, Alkmaar-Amstelveen, bij Beverwijk, daar is de boel aan het opstokken. Ja, Breda-Rotterdam, de A16, daar is het druk bij de Moerdijkbrug. En de A17, Roosendaal-Dordrecht, bij de havens en het knooppunt Klaverpolder. Daar is het ook vandaag aansluiten geblazen. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1977 staat dit liedje op de eerste plaats.

Franse leraar Pepijn, die heeft het liedje doorgegeven van Damso. Hij zegt, als je dat draait, dan doe je het goed bij de jeugd. Nou, hierbij, liedje is gedraaid. Je hoorde signalen van Damso voorbij komen in de Franse week bij Voor de Wekker Wakker. Goed, steeds meer werkgevers laten hun medewerkers naast het collectieve pensioen een flexibel individueel deel opbouwen, waarvoor de werknemer zelf gaat beslissen. Ja, de vermogensbeheerder zag in de afgelopen 5 jaar 5 grote werkgevers met samen bijna 1000 medewerkers voor die opzet kiezen. Ja, het is goed voor een miljoen euro aan opgebouwd vermogen in een jaar tijd. Ja, de beweging valt samen met de invoering van de wet toekomstpensioenen, oftewel de WTP, die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft en pensioen daarmee zichtbaarder en ook persoonlijker maakt. Ja, het Nederlandse pensioenstelsel kende al lang weinig keuzevrijheid voor de werknemer. Nou ja, de werkgever die bepaalde vaak de regeling en de werknemer had er eigenlijk nauwelijks zicht of grip op. Nou ja, sinds 1 juli 2023 krijgt iedere werknemer een eigen pensioenpot die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Maar ja, dat weet je, de kleine lettertjes. Als de beleggingen tegenvallen, dan raak je natuurlijk ook geld kwijt. Hè? Ja, dat wordt er ook altijd aan het einde bij verteld. Het lijkt allemaal zo leuk, maar het is toch even oppassen geblazen. Ja, misschien kun je ook een verzekering af gaan leggen of zo. Dat je een verzekering afsluit. Dat je tot je 100ste blijft leven. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Dan wil ik dat wel doen hoor. Ja, dan kunnen we dat natuurlijk wel. Want ja, kijk, pensioen is natuurlijk belangrijk. Maar zie het eerst maar eens te redden. Hè? En voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen. Het is nieuws nog steeds vandaag. Er komen steeds meer berichten binnen. Zo claimen de Houthis dat ze 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Afgelopen maandag kondigden de rebellen al aan in Jemen een zeeblokkade te maken tegen Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Ja, goed. Voor de Wekker Wakker, zo'n 500.000 huishoudens hebben te weinig geld om de energierekening te betalen. Tot besluit, zo blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS, de meeste komen namelijk 50 euro tekort. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening is aan het groeien. Ja, zo is het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening toegenomen. Komt onder meer doordat de vaste leveringskosten per huishouden gemiddeld met 90 euro omhoog zijn gegaan. Ook is het energieverbruik licht toegenomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving die denkt dat huishoudens in 2025 gemiddeld 1,1% meer gas en 1,8% meer stroom hebben verbruikt. Ook is het aantal huishoudens met een laag inkomen wat gedaald. En daardoor bleef het totaal aantal huishoudens in energiearmoede nagenoeg gelijk. Zoals je ook kan zien in bepaalde grafieken. Ja, dus, maar ja, het is nog steeds niet goed. Er zijn heel veel mensen die hun energierekening nog steeds niet kunnen betalen. Hè? Ja, in de lage landen. Goed, voor de Wekker Wakker. Vandaag een redelijke dag. Hè? Leuke temperaturen. Niet super warm, maar het is te doen. En hier is Tony Esposito. Het belletje. Hier is Papa Chico.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

De back-to-back classic.

Achter elkaar in het tweede uur van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is inmiddels 16 minuten over 7. Ja, het festival Kwaku stopt, hè. Het is gebeurd, het Amsterdamse Kwaku Zomerfestival. Volgend jaar dan is het klaar. In de huidige vorm komt het niet meer terug. De organisatie die zegt dat het allemaal te duur is geworden. Er zijn aangescherpte vergunningsvoorwaarden van de gemeente en ook toegenomen organisatorische complexiteit. Ja, er waren 15 jaren die erg leuk waren, maar ja, we moeten nu stoppen. Het is geen gemakkelijk besluit geweest. Het festival Kwaku dus stopt in de huidige vorm in Amsterdam. Ja, niet alleen te weinig regen, maar ook de hittegolven van deze zomer die zorgen voor de grote droogte in Europa. De omstandigheden zijn uitzonderlijk, dat zien ook de wetenschappers. Klimaatopwarming zorgt ervoor dat de bodem, de waterreservoirs en de rivieren verder uitdrogen. Ja, het is nu al gordroog in grote delen van Europa. Tussen april en juni vielen van Portugal tot Finland minder regen dan normaal. In onder meer Frankrijk mislukken heel veel oogsten. Daar gaat het ook heel veel mis. Dat geldt ook voor regio's waar het nog heeft geregend, zo zeggen onderzoekers. Ja, de onderzoekers die waarschuwen nu dat droogte verder gaat dan alleen neerslagtekorten. Ja, je moet natuurlijk over nog veel meer verzetten. Ja, droogte ontstaat steeds minder door een gebrek aan regen en steeds meer door warmere lucht, die ook weer verhindert dat regen in de bodem blijft. Ja, zo is het natuurlijk ook nog een keertje, hè? Ja, we gaan komend weekend weer een warm weekend tegemoet, hè? Rond de 30 graden is me verteld. Dus of het ook inderdaad zo is, 28 tot 33 graden in het zuiden. Het is altijd even afwachten met het weer, maar het belooft wel weer wat, hè? Ja. Ja, het is vandaag de vriendschapsdag. Ja, vrienden die sturen elkaar kaartjes per post, e-mail of social media. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het bestaat. Ja, ze hebben natuurlijk overal wat een dag voor. Zo geven vrienden elkaar cadeautjes of kleine attenties. Of ze brengen samen tijd door. Ja, het is ontstaan in de jaren 90 van de vorige eeuw, naar aanleiding van een reclamecampagne van het wenskaartenbedrijf Inspiration Cards. Ja, de internationale dag trouwens van de vriendschap, wanneer het wereldwijd ook helemaal gevierd wordt, is op 30 juli. Dus dan kunnen alle vrienden wereldwijd

wijd met elkaar wat leuke dingen doen. Ja, het is vandaag 23 juli op deze dag in 1988. Stond dit liedje op de allereerste plaats. Ja, Salt-N-Pepa en Push It.

0: songwriter en verhalenverteller, hè? Ja, officieel, hè? Julian W. Turner en Good To Be Here. Ja, je hoort hem vandaag zeker nog een keertje op Langstraat FM voorbij komen. Ergens in de programmering, hè? Ja, op deze dag trouwens in 1829 de eerste typemachine wordt gepatenteerd. Het ding was uitgevonden door William Byrd uit Amerika, uit Vernon. Ja, het was een groot succes, dat denk je misschien, maar nee, dat was het niet. Andere typemachines die zouden later wel massaal verkocht worden. En Oostenrijk-Hongarije stelt een ultimatum aan Servië. Het land krijgt 48 uur om te voldoen aan een aantal onmogelijke Oostenrijkse eisen. Hierdoor lijkt een oorlog onvermijdelijk. Aanleiding voor het zogenoemde juli-ultimatum is de moord op de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand in Sarajevo. En dat gebeurde in 1914. En studenten in Shanghai die richten de Chinese Communistische Partij op in 1921. Ze vinden dat het communisme China van de ondergang zou redden. Ja, China wordt bedreigd door kolonisatie van Japan en ook veel westerse landen doen eraan mee. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt opgericht. Het neemt de spoorlijnen en de activiteiten van de staatsspoorwegen over. Het Belgische spoornetwerk is ongeveer 3500 kilometer lang. Goed voor de wekker wakker, zo dadelijk het regio nieuws, maar eerst de dagtopper.
1: Dit is de dagtopper

radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

Chopin. Gazebo bij Voor de Wekker Wakker. Op deze lekkere, lekkere donderdag 23 juli. Want dat zijn we vandaag natuurlijk. Hè. Ja, misschien leuke dingen doen vandaag. Want het weer ligt er niet om. Het is droog, veel bewolking. Het wordt 21 tot 24 graden. We hebben een matige noordwestenwind in de hele Langstraat. Hè. Ja, vandaag een belangrijke dag. Vier verdachten van een moord uit 2009. Die horen in hoger beroep of ze opnieuw vrijspraak krijgen. Of toch worden veroordeeld tot celstraffen. En burgemeester Schouten heeft zeg maar een verkiezingsbelofte gedaan. Ze zou namelijk gaan afzeilen van de Euromast. En dat had ze tot op heden nog steeds niet gedaan. Nou, vandaag gaat het gebeuren. Ze gaat haar verkiezingsbelofte inlasten. En dat betekent dus dat zij gaat afzeilen, hè, vandaag. Hè? Ja. Ah, toch wel knap hoor. En gewaagd vind ik dat hoor, van de burgemeester. Schouten van Rotterdam, dus vandaag afzeilen. Voor de Wekker Wakker, ik zeg goedemorgen, welkom. Je kunt mailen voor de Wekker Wakker aan bestaatje gmail.com of kijk op de website langstraatmedia.nl voor meer informatie over dit programma. Hè.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden drie tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de twee andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat twee mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee twee Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aardsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. Twee woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 3:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat.

0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat
1: FM. Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio. En vandaag de dag nog steeds live op de

Nou, wat was dat in één keer, zeg? Ja, het valt niet mee. En ga je dan, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Welkom bij het laatste uur voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, het Louvre heropende de Apollozaal, waaruit vorig jaar kostbare juwelen werden gestolen. Alleen de kroon van de keizerin Eugenie, die werd, hoewel beschadigd, teruggevonden. Het was uit de tas van een van de vier inbrekers gevallen. Nou ja, twee inbrekers die zijn terecht wezen staan. Ze hebben de naam van de twee anderen en hun opdrachtgever, aan wie ze de overige juwelen hebben overgedragen, niet prijsgegeven. Dus ze hebben niet verraden. Ze hebben niet, zeg maar, bekend wat betreft wie hun handlangers waren. Ja, vandaag vier verdachten die door de rechtbank werden vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Die horen vandaag de uitspraak in hoger beroep in de zaak van de zogenaamde tattoo killers. Want daar hebben we het over. Daar komt vandaag een uitspraak onder. Ja, het is een bende die Chinese tekens op de rug getatoeëerd heeft. Nou ja, dat zijn lagere straffen die geëist zijn door de rechtbank. En toen het OM levenslang eiste. Nou ja, justitie houdt twee broers verantwoordelijk voor de moord op de 30-jarige Kuut uit Enschede. En de Rotterdamse haven die presenteert zijn halfjaarcijfers. Daarbij zal ook duidelijk worden wat de invloed is van de oorlog tussen de VS en Iran en de overslag van de goederen. En burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze een belofte na die ze heeft gedaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, zou ze afzeilen. Nou ja, pikant detail. Schouten heeft namelijk enorme hoogtevrees. Dus nog een extra uitdaging natuurlijk voor haar om het te gaan doen. Dat lijkt mij verschrikkelijk, want ik heb ook hoogtevrees. En dan op zo'n grote hoogte, zeg maar, gaan afzeilen. Nou ja, ze komt wel haar gemeenteraadsverkiezingen belofte na. Hè? En Ajax en FC Twente die spelen hun eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. Ze beginnen in Europa. Ajax speelt in Novi Sad, Servië tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League. En FC Twente speelt in de voorronde van de Europa League thuis tegen een Hongaarse band. Ja, in de hoofdstad Budapest. Dus vandaag is er ook weer voetbal te beleven, hè? Voor de Wekker Wakker, we zijn er nog tot 9 uur. Dit is Gladys Knight en de Pips. And the taste of a bitter love.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

Voor de wekker wakker. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Mocht je net de radio aanzetten, even het belangrijkste nieuws. Ja, OpenAI heeft per ongeluk een ander AI-bedrijf gehackt. Dat gebeurde tijdens een test waarmee OpenAI wilde kijken hoe goed de AI-programma's presteren op het gebied van cybersecurity. Nadat OpenAI zijn AI-programma's veel vrijheid had gegeven om de testen te voltooien, gebeurde iets wat niet de bedoeling was. Men verliet de testomgeving. Ja, de woordvoerder zegt, onze AI-programma's, AI voor Intibi, gebruiken een aanzienlijke hoeveelheid rekenkracht om onder andere toegang te krijgen tot het internet. Ja, zo schrijft OpenAI in een bericht over het incident. En toen dat was gelukt, richtte die zich op Hugging Face. Dat is een platform waar ontwikkelaars hun AI-programma's en databestanden kunnen delen. Ja, dat krijg je dan, hè. En Sacha Baron Cohen die kruipt voor zijn nieuwe film weer in de huid van een personage, Ellie G. Amazon, de MGM Studios, die maakte woensdag bekend de nieuwe film getiteld Ali G, Who Is He? Ja, op 23 oktober in de bioscopen gaat verschijnen. En ruim een derde van de Nederlanders stapt deze zomer in een vliegtuigje voor een vakantie. Het wordt op veel luchthavens ook extra druk. De eenvoudigste manier om tijd te besparen op de luchthaven is van tevoren online inchecken. Ja, bij veel luchtvaartmaatschappijen kan dit al 24 tot 48 uur voor vertrek. Wanneer je online incheckt en alleen met handbagage reist, kun je meteen doorlopen naar de douane. Dat scheelt je niet alleen bij vertrek veel tijd, maar je hoeft ook na aankomst niet te wachten bij de bagageband. Hè? Dat scheelt ook alweer tijd. Ja, ik vind dat juist leuke dingen. Een beetje wachten, een beetje kijken, een beetje, ja, bij die band staan en zo, alles eerst voorbij zien lopen. Als er dan mijn koffertje komt, laat ik hem een keertje gaan. Dan wacht ik eventjes gewoon dat hij de volgende keer weer komt. Ja, je bent er toch ook niet elke dag, hè? Nee. En de man die trouwens vast zat voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer losgelaten. De politie die beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Afgelopen dinsdag werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de vierdaagse feesten. Ja, er zijn zover bekend geen andere aanhoudingen verricht. En verder nog meer nieuws. Als laatste, een oud ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet een schadevergoeding van 380.000 euro gaan betalen. Omdat er gefraudeerd is met woningen. Zo liet men familieleden en vrienden 10 jaar lang in 8 huizen wonen die voor daklozen waren eigenlijk. Ja, de voormalige ambtenaar was coördinator van het project Onderdak, oftewel Zonder Dak, waarbij de gemeente ook de woningen verhuurde tijdens de reïntegratietrajecten. Ja, de fraude begon in 2015 al. De gemeente heeft de ambtenaar ontslagen en eiste bij de rechtbank in Rotterdam een schadevergoeding voor de kosten die ze voor de woning heeft gemaakt. Ja, de rechter die stelde de gemeente afgelopen woensdag in het gelijk. De fraude bleek onder meer uit de schaduwadministratie van de oud-ambtenaar. Zo moet ze ook een schadevergoeding gaan betalen van 380.000 euro. Daar komt ook nog eens 20.000 euro aan proceskosten bij. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zijn er elke dag van 6 tot 9. Hè? Ja, lekker is dat, met leuke muziek. En ja, ik zou het niet zonder Tom kunnen en Natasja en Willem, want die zoeken alle liedjes uit en die zorgen alle items vaststaan. En ik mag dan af en toe wat zeggen in dit radioprogramma. Hè? Ja. Earth, Wind & Fire, hier is Let's Go.

Lintjes in Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 23-7. Fox & Fox en Precious Little Diamond. Lekker liedje, wat toen in de tijd erg hoog scoorde. Hè? Ja, het is weer klaar, hè, mensen. Het is weer gebeurd. Het is weer finito. We gaan weer allemaal leuke dingen doen vandaag, hopelijk. Nou, de temperatuur wordt, die ligt er niet om, 24 graden vandaag. In elk geval in de langste.

0: wordt het vandaag niet, hè? Nee.
1: Wil je nog een verzoekje doen, dan ben je.
0: Maar het is goed zo, hoor.
1: Zo meteen staan jullie allemaal buiten op de stoep. Want dit is wat ik nu tegen jullie.
0: Nou, daar gaat hij weer, hoor. Doei.

Het is warm vandaag, 24 graden, maar het is lekker toe voor. Lekker voor een boswandeling of lekker door de stad. Zou ook kunnen. En ik spreek je morgenochtend weer, want dan zijn we weer helemaal terug met dit programma vanaf 6 uur. Tot dan!

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien, die de Sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: De Traveling Wilburys en Handle With Care. Ja, wie we ook met zorg moeten behandelen is onze Shirley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Erik, goedemorgen ja. Allemaal.
0: Ja, normaal ben je er op maandag, maar afgelopen maandag was je in Tilburg. Ja, Rotterdam begonnen en met de trein via Utrecht, Den Bosch, Tilburg, Roze Maandag feestje gehad.
1: Zeker weten, Roze Maandag Express, dat is de trein die dus van Rotterdam naar Tilburg gaat. Met allemaal leuke passagiers, allemaal in het roze gekleed. En wij mochten daar muziek maken. En wij deden dat als de Roze Kuisjes. Ik samen met mijn zangpartner Daniel Kuijs. Die ken je ook, Erik.
0: Ja, Daniel uit hier uit Waalwijk. Ja, die kent iedereen.
1: Wij waren helemaal omgetoverd. Hij als Toos en ik als Chefke. En met muziek natuurlijk. Alle grote hits gezongen. En de hele coupé waar wij in muziek maakten, die deed allemaal mee. En toen eindigden we op een station in Tilburg, waar we natuurlijk meeliepen met de Pride Walk. Het was prachtig weer, alles zat mee. Het was fantastisch, kan niet anders zeggen.
0: Nee, ja, als je nu naar buiten kijkt, word je niet vrolijk van. Het is 18 graden in de Langstraat. En ja, de Pride, daar was het druk op de weg. Maar hier in Brabant is het op het moment niet zo druk in de weg, hè?
1: Nee, er is niks te doen eigenlijk. Geen files.
0: Okay.
1: Nog wel een flitser. Heb jij die voor je staan?
0: Nee, die zou jij doen, hè?
1: Dat klopt. Verkeersinformatie Nederland. Ja, een flitser bij knooppunt Galder, knooppunt Sint-Annebosch staat een flitser gemeld.

0: ging aanbellen.
1: Regenjas, regende het?
0: Inderdaad, een beetje druppelend. Ja, onderweg ook een paar druppeltjes. Ja, nou weet ik het niet, want ja, de screens zijn dicht, dus ik zie het niet.
1: Okay.
0: Maar het is wisselend. Maar wel een broeierige temperatuur, dat zei jij ook, hè? Het is een beetje...
1: Ja, ik word er niet heel erg vrolijk van, moet ik zeggen. Maar dat het, ik zeg al, ik heb vanmorgen fietsen en ik heb eigenlijk geen last gehad van helemaal niks. Maar goed, dat maakt niet uit. Waar het wel warm is, is de brandjes in Spanje, hè? Daar zijn er nogal een hoop, hè?
0: Spanje, in Frankrijk, in Marokko. Je kan het zo gek niet bedenken. Bijna het hele land staat, of bijna de hele wereld staat in de fik, zo het lijkt.
1: Ja, ik had het straks even wat uitgezoomd. En dan kreeg ik ineens een aantal van 526 branden in Marokko, Europa. En ja, het is niet prettig. Gisteren een heel klein brandje hier in de buurt. En eergisteren ook een heel klein brandje, gelukkig in de Loonse en Drunense duinen. En toen ik was in de Loonse en Drunense duinen, en dan zie je daar iemand doorheen rijden. En ja, je mag geen onderscheid maken op een fatbike met een sigarettenpeuk in zijn mond. Wat moet hij dan doen als persoon? Even een gewetensvraag aan jou.
0: Ja, jeetje, die fietst dan heel snel voorbij. Ik denk dat je daar eigenlijk weinig mee kan. Eer dat je hebt gezegd van, hey, niet roken hier. Is die al voorbij gefietst, lijkt mij zo. Maar ja, het liefste wel waarschuwen van dat er niet gerookt mag worden natuurlijk.
1: Ja, en het mooiste is, 50 meter verder staat daar de politie. En daar is hij gewoon langs heen gefietst. En volgens mij hebben die niks gezien of niks gemerkt. Maar in ieder geval, hij fietste langs met een peuk in zijn mond. En dan heb ik zoiets van, ja, wat ben je aan het doen?
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Want zo'n brand wil je niet.
1: Nee, dus dat. Zometeen hebben we het lokaal en het regionaal nieuws. We hebben dadelijk ook nog een leuke verjaardag, hè?
0: Drie,
1: ja, maar we gaan er ook bij eentje een hele leuke plaat draaien.
0: Zeker.
1: Ja.

0: We gingen terug naar 1986 met Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ja, we hebben wat jarigen vandaag. En onder andere is jarig Daniel Radcliffe, oftewel Harry Potter. En ook Monica Lewinsky is jarig. En Monica, die kennen we nog ergens van, toch Shirley?
1: Zeker kennen we die van de affaire met Bill Clinton, weet je nog wel?
0: Het sigaartje, zullen we maar zeggen.
1: Ja, hij had niks gedaan met haar, helemaal niks. Bleek toch anders te zijn.
0: Ja, toch? Ja. Is er ooit echt naar buiten gekomen?
1: Dat weet je toch wel.
0: Ja, nee, daar is toen... Ja, nee, maar kijk, als iemand dat zegt... Het hoeft niet waar te zijn, dus er kan ook gewoon geld dat gesleept hebben, hè?
1: Ja, maar uiteindelijk heeft hij toch wel gezegd... Eerst had hij, nee, ik heb echt niks met deze dame gedaan. Echt absoluut niet... En later moest hij toch wel bekennen. Toen heeft hij echt gezegd, ja, sorry voor mijn affaire met Monica Lewinsky. Okay, dus dat is wel heel duidelijk in het nieuws geweest. En dat was de schande van Bill Clinton natuurlijk. Ja. Dus ja, ik weet het nog wel heel goed.
0: Ja, je moet je eigenlijk gewoon voorstellen. Hè? Je moet toch gewoon niet vreemd gaan?
1: Nee, beter van niet.
0: En Harry Potter, hij is ook jarig vandaag. Heb je de serie Harry Potters gezien of niet?
1: Nee, ik heb ooit geprobeerd dat boek te lezen, maar dat is gewoon niks voor mij. Weet je, dat gaat helemaal buiten mijn... Ja, vind jij het wel leuk?
0: Ja, ik heb Harry Potter zitten kijken.
1: Zitten kijken en ook de boeken gelezen?
0: Nee, boeken lezen, daar val ik in slaap. Maar een filmpje, ik hou wel van filmpjes.
1: Ik hou ook van filmpjes, maar dit is niet mijn ding.
0: Dus Odyssey ga je bijvoorbeeld ook niet kijken?
1: Nee.
0: Oké. Okay. De serie Cheers, heb je die wel gekeken?
1: Ja,
0: dan?
1: Dat vind ik dan weer wel heel leuk. En dan kan ik je meteen melden dat Woody Harrelson... die is vandaag jarig, 65 jaar oud geworden... en hij speelde de barman in Cheers. Dus ja, daar kennen we hem van. Heel leuk muziekje. Cheers. Ja.

0: Ben jij wel een beetje van het Nederlandstalige muziek, Shirley?
1: Feesten, Nederlandstalig, helemaal, ja. Engels ook hoor, maar ik hou wel van de Nederlandstalige muziek.
0: Heb je deze ook in je repertoire staan?
1: Amalia, ja.
0: Ja? Wat is nou de hit die je echt zeker moet zingen op zo'n roze maandag gebeuren?
1: Ja, momenteel is dat natuurlijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Helemaal hot. Cheerio van Justin de Wild.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn nou even wel de twee die het helemaal doen. Echt de zomerhits. Maar ja, Ferry de Roze Flamengo. Dat is al wat ouder, een beetje carnavalsachtige hit.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat past natuurlijk ook bij de Roze Maandag. Ja.
0: Ja. Het was ook Roze Woensdag gisteren in Nijmegen.
1: Klopt, ja. Heel veel wandelaars die waren gehuld in het roze.
0: Mm-hmm.
1: En die liepen lekker mee. Ik hoorde dat er alweer heel veel mensen zijn afgevallen. En veel mensen met blaren, want het regent nou en dan schijn je extra last te hebben.
0: Ja, dan gaat het niet goed met je voeten. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook begrepen. Maar je bent goed op de hoogte.
1: Ja, toevallig. Toevallig heb ik het gehoord in de auto hier naartoe, dus dan weet je het, hè.
0: Oké, okay. We gaan straks even kijken of we onze collega te pakken gaan krijgen, want die loopt de Nijmeegse Vierdaagse gezellig mee. Dus dat straks. Nu eerst even tijd voor Erik van Vliet.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de Sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Not Over You. Je hoorde niemand minder dan Gavin DeGraw. Ja, dat zijn van die platen waar je altijd wel heel erg vrolijk van wordt, toch? Ja, de verkeersinformatie. Hebben we wat voor je? Ja, we hebben wel wat voor je. Het is eigenlijk nog steeds te rustig op de Brabantse wegen. Heb je iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl.

0: My body isn't ready, maar ik ben wel ready en ook Lucas is ready. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Goedemorgen.
0: Ja, Lucas Paulides en Lucas die doet samen met Tim en met Bram en Robert tegenwoordig RKC ja. Nu.
1: Klopt, ja. Nee, dat klopt. Ja, en over een week of drie gaan wij weer beginnen. We hebben wat vakantieplanningen wat een uitdaging is, maar. Het klinkt allemaal heel surrealistisch, hè, want we hebben afgelopen zondag nog naar de WK-finale zitten kijken. En vanavond begint het Europese seizoen al voor de Nederlandse clubs. En over twee weken dan begint de Eredivisie en de KKD beginnen weer. Dus het gaat in één vaart door.
0: Je bent allemaal goed op de hoogte, moet ik zeggen. Ik wist niet eens dat vanavond het voetbal weer begon.
1: Nou, het viel mij op toen ik vanochtend even op VI keek en dacht, wacht, Ajax moet binnenkort voetballen en Twente, wanneer is het eigenlijk? En dat bleek vanavond te zijn.
0: Oké, en de tegenstanders van de heren?
1: Ja, Twente moet tegen Ferencváros, gast uit Budapest.
0: Ja.
1: En die tegenstander van Ajax ga ik niet uitspreken. Dus dat zal wel een hele lastige gelijkspel worden.
0: Oké, helemaal goed. En ja, dan even terug te komen op RKC Waalwijk. Afgelopen week einde twee wedstrijden gespeeld op trainingskamp bij Putten.
1: Ja, klopt. En we hebben de opstellingen een beetje bekeken. Het is een beetje de vraag natuurlijk in zijn voorbereiding altijd. Hè. Daar kijk je van, oké, die eerste weken, dat is allemaal om iedereen een beetje fit te krijgen en om zich aan elkaar voor te stellen. En dan is dit toch wel het punt, het einde van zo'n trainingskamp, dat je een beetje gaat kijken van, gaat de trainer langzaam toewerken naar een basis? En als je dan een beetje de opstellingen van die wedstrijd bekijkt, dan zijn er nog wel een paar namen die ik mis. Want ik denk van, zijn die dan nog niet fit genoeg? Er begint zich voorzichtige lijnen te creëren van wat de trainer wil. Dus en wie er beloond wordt voor goede oefenminuten. En vandaar, kijk, dan kun je wel naar het resultaat kijken, twee keer gelijk. Maar ja, dat zegt mij niet zoveel.
0: Hoeveel wedstrijden, dat zegt mij nooit niks met de uitslagen.
1: Nee, kijk, weet je wat het is? We hebben nooit een jaar gehad dat we Europees voetbal gingen spelen. Of in ieder geval de play-offs daarvoor. En toen verloren we elke oefenwedstrijd kansloos. Dus het gaat om wie speelt er, welke manier wil de trainer spelen. En of dat dan genoeg gaat zijn. En wie de fit is, dat is natuurlijk ook belangrijk. Want ja, goed, ik denk dat jij en ik het eens zijn dat we een hele goede selectie hebben. Maar je kunt niet heel veel niet-fitte spelers gebruiken, zeg maar.
0: Nee, dan zit ik even toevallig even binnen. Een beker, de bekerwinnaar, die gaat ook Europees voetbal spelen.
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: klopt.
0: Stel dat RKC dit jaar de beker wint en ze blijven nog in de KKD zitten, dan gaan ze gewoon Europa heen.
1: Ja, nee, dat klopt. Er zijn ook, ik weet even niet meer, ik dacht Portugal. Het is ergens in Europa gebeurd, volgens mij, vorig seizoen, dat iemand degradeerde. Mm-hmm. Vaak is het natuurlijk wel iemand met een eredivisie-selectie of een hoogste niveau-selectie, maar die degradeerde, maar wonnen wel de beker. Dus dan speel je op het tweede niveau, maar ga je wel Europa in. Ja,
0: ja, hoe mooi kan dat zijn? Je weet maar nooit.
1: Ja, lijkt me vooral heel raar, maar
0: het wonder van Waalwijk, toch?
1: Nee, nou, weet je wat het is, Erik? Ik denk dat we die beker weer lekker zo snel mogelijk moeten laten varen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het zou kunnen.
0: Nee, omdat we daar net heel even over hadden. Even terug te komen op de wedstrijden van afgelopen zaterdag. Jij zegt van, het begint een beetje vorm te geven. Wie wordt de eerste keeper?
1: Nou, Schiks wordt de eerste keeper. En het lijkt er toch ook wel op dat het centrum, de Wijs van Gelder, het is allemaal logisch, hè, maar dat lijkt er toch ook wel op. Het viel mij op dat in de eerste wedstrijd dat het meest leek. Ik denk 6 of 7 van de 11 spelers waren toch wel basisspelers. Mm-hmm. Maar dan mis ik nog wel, is een Vaars, is die fit genoeg? Dat blijft duren. En Postma, die is nog bezig om terug te komen. Die is uitgevallen rond de wedstrijd tegen Jong AZ. Ik dacht een week of twee terug. Ja, ik vind dat toch wel twee spelers die toch wel iets kunnen wat de rest niet kan. Maar wie weet dat vooral op het... we hebben natuurlijk op middenveld hebben we Jochem Nap lopen. Een nieuwe jongen van Cambuur. Waar de technisch directeur in ieder geval heel erg positief over was. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Die speelde in die opstelling. Stokkers in de spits lijkt me ook allemaal vrij logisch. Alleen wie gaat die buitenkanten bestieren? Dat blijft een beetje de grote vraag. Want daar heeft stiekem toch nog wel wat keus.
0: Ja, aanstaande zaterdag weer twee wedstrijden. Eentje tegen Borussia Mönchengladbach en die andere tegen Bochum. Respectievelijk 1:30 en 5:30 wedstrijden. Ook twee grote oefenwedstrijden. Verwacht je daar nog iets nieuws van?
1: Nee, eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net zeg. De vraag is wie is er op tijd, is een Vaasje weer fit om aan te sluiten? Welke keuzes maakt de trainer dan? Maar kijk, het grote voordeel is, we gaan echt niet heel veel spelers meer erbij krijgen. Sterker nog, ik denk misschien één. En dan zal dat misschien pas later komen. Dus dit zijn de jongens wat wij moeten doen. Dus daar moeten we naar kijken. En dan is het nog heel even feest vieren op de open dag, 2 augustus. En dan gaat de week daarna op vrijdag in het Gelredome het hele feest toch echt beginnen.
0: 15,
1: bij Vitesse uit dus.
0: 2 weken nog, hè?
1: Ja, 15 dagen. Ja. Het is echt. Ik moet er nog even van bij komen. Ik schrok er zelf ook een heel klein beetje van. Maar het gaat hard.
0: Jullie zijn altijd wel heel erg op de hoogte en bij de puntjes. Je zegt misschien nog eentje bij kan komen?
1: Nee, je moet het zo zien. De selectie is in principe rond. Mm-hmm. De grote vraag is, kijk, je hebt altijd die ene buitenkans die voorbij komt. En je weet natuurlijk nooit of er nog iemand geblesseerd raakt. Kijk, en dan moet je daarop handelen. En op heel veel plekken heb je wel wat vet op de botten. Alleen je kunt dus dat zal dan weer per situatie bekeken worden. Maar in principe hoeven we niet te verwachten dat er dus nog veel gaat gebeuren. Maar ja, weet je wat het is, Erik? De voetbalindustrie is wat dat betreft heel grillig. Want als er nou toch een echte buitenkans voorbij komt en die zegt, voor een appel en een ei en een leuk salarisje ga ik wel bij RKC spelen, ja, dan doe je dat natuurlijk altijd. Maar ja. Maar in principe, nogmaals, in principe verwachten we geen aanwinst meer. En ook als je naar de selectie kijkt, heeft gezegd, zijn de meeste plekken wel dik en dubbel bezet.
0: Oké, dat snap ik. Ben je tevreden tot nu toe?
1: Nee, ik ben heel tevreden. Want ik denk dat als je heel sec gaat kijken naar welke selectie er nu staat, dan zitten daar, je hebt met Schiks heb je een eredivisiekeeper. Je hebt met Castillo, Van Gelderen, De Wijs en El Maizani. En dan heb je daarachter ook nog Bakboord en Held. Dan heb je allemaal spelers die echt top KKD zijn. En Van Gelderen vind ik zelfs een echte eredivisie-speler. Mm-hmm. Als Postma fit is, heb je met Nap en Postma. En heb je ook nog Van der Loo, heb je ook 3 spelers. Ja, als die Nap zijn belofte waarmaakt, dan is dat nog beter dan wat wij daar vorig jaar hadden lopen. Zo kan ik nog even doorgaan. Je hebt een spits gehaald waarvan ik ervan uitga dat hij in de KKD het heel leuk heeft. Je hebt een toptalent gehaald vanuit Zwitserland met die Varela, die Portugese jongen. Ja, kijk, die heeft echt wel statistieken laten kunnen overleggen waar ik wel enthousiast van word. En ja, als zo iemand dan tegen KKD-spelers, verdedigers mag gaan spelen, ja, dan zou er zomaar al eens best wel wat potentie in het team kunnen zitten. En ben ik ervan overtuigd dat, nogmaals, hè, mits geen gekke blessures en mits geen, dat je dan heel ver kunt komen komend seizoen. En dat je gewoon mee moet doen die bovenste 2 plekken.
0: Oh, je bent wel heel erg positief.
1: Nee, maar ik vind ook dat het gaat er alleen om hoeveel clubs gaan er meedoen om die bovenste 2 plekken. Dat weet je gewoon niet zo goed. Want ook gezien de concurrentie krijg ik ook maar moeilijke hoogte van. En heel eerlijk gezegd, vorig jaar dacht ik, ADO wordt niks. Nou, ADO speelde iedereen op een hoop.
0: Ja, ook
1: dus,
0: dat.
1: Weet je, daar blijft ook een beetje lastig om van buiten te bekijken. Maar ik vind dat als je dit zo je selectie is en de spelers die je gehaald hebt, dat je serieus mee kan doen met die bovenste 2, om die bovenste 2 plekken. En of dat tussen 4, 5 of 3 clubs gaat. Vorig jaar ging het maar tussen 2 clubs. Ja, dat blijft nog even afwachten. Maar voordat jij vorig jaar ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Maar ik vond eerst 18 punten of zo geëindigd achter de nummer 2. Om nog niet te spreken hoeveel je achter nummer 1 bent geëindigd. Ja, dat gaat dit jaar, vind ik dat je daar echt niet tevreden mee mag zijn.
0: Nou, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat het dit jaar misschien wel gaat om 2 ploegen die de eerste wedstrijd al tegen elkaar spelen.
1: Ja, dan jij kent het schema denk ik beter uit je hoofd dan ik. Dus dan moet je me verlicht maar. Ik weet niet wie het zijn.
0: Ja, RKC tegen Vitesse.
1: Ah, nee, Vitesse niet.
0: Nou,
1: Vitesse niet.
0: Ik denk dat die... Luister, als die vorig jaar die puntenaftrek niet hadden gehad, hadden die gewoon... Ik denk dat ze gepromoveerd waren.
1: Nee, dat zeker. Daar ben ik niet met je eens. Alleen hadden ze ongeveer net zo hoog staan als RKC. En ik moet ook wel heel eerlijk bekennen, als je Vitesse heeft vorig jaar natuurlijk een beetje geluk gehad dat ze een hele slechte of een hele matige vierde periode hadden qua tegenstanders en het zelf op zich wel oké deden. Dus daardoor werd het nog een beetje spannend. Maar ik denk dat ze bij Vitesse hebben ze echt hele andere dingen aan hun hoofd. Maar goed, wie zal het zeggen?
0: Oké. Okay. Lucas, dankjewel voor je tijd. Ben je aanstaande zaterdag aanwezig bij een van de twee wedstrijden?
1: Nee, aanstaande zaterdag niet. Maar ik ga proberen 2 augustus weer eens even een klein blik te werpen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
0: Ja, met de open dag bedoel je?
1: Ja, ja. En dan de afscheidswedstrijd van Michiel en weet ik wat er allemaal, wat de dag allemaal gaat brengen. Dus we gaan het zien.
0: Ja, wanneer zou die namen bekend gemaakt worden met welke spelers Michiel allemaal gaat spelen?
1: Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik vraag me daar eigenlijk al een paar weken af wanneer daar wat van meer bekend van wordt.
0: Ja, ik denk dat het wel heel leuk zou zijn dat de mensen weten van wie het er gaat komen. Van ook wel hoeveel volk dat erop af gaat komen.
1: Ja, nou ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar misschien dat daar een bepaalde afweging. Ik weet ook niet precies. Dat ze dat iets nog wat een beetje summier houden. Maar ik weet het ook niet. We gaan het zien.
0: Ik ga er zaterdag even achteraan. Lucas, dankjewel voor je tijd. Tot volgende week.
1: Ja, gedaan, Erik.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zanen is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: We gingen terug naar de jaren 80. Dat blijft in ieder geval mijn favoriete muziek. Heb jij een decennium voor leuke muziek, Shirley? Of,
1: Ik hou van bijna alle muziek.
0: Nee, maar heb je niet zo'n decennium van de 80s, 70s, heden of nee?
1: Nou, 80s is natuurlijk mijn tijd dat ik uitging. Dus daar heb ik wel de leukste nummers van. Ja, ja,
0: oké. Het is 19 graden in de Langstraat. En het wordt deze week niet heel veel beter. Volgende week wel, toch, Shirley?
1: Volgende week wel.
0: Ja, wel, volgende week wel. Volgende week gaan we naar de 24 graden. Zelfs volgende week woensdag naar de 32 graden. Dus de temperatuur gaat weer omhoog.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Wat vind ik daarvan? Ik vind dit iets te koud. Ja, ik ben een man die buiten leeft. Dus ik vind dat wel heerlijk eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dus goed, hebben we ook nog wat verkeersinformatie?
1: Verkeersinformatie op de volgende wegen. 4 minuten vertraging. Vught, tussen Vught en Boksel. Daar staat 4 kilometer vertraging. Dan is de brug dicht tussen Breda en Gorinchem. En er staat ook nog een flitser op knooppunt Galder en Sint-Annebosch.
0: Dankjewel. Wij gaan door met muziek.

even bellen van Go Wild. Wij gaan even hun agenda met je doornemen. Maar voordat het zover is, gaan we even terug naar het jaar 2008. Samen met Malay en Imitation.

0: Imitation. Je hoort het hier op Langstraat FM. Ben jij een beetje actief, Shirley?
1: Actief. Ik hou ook wel heel veel van lui zijn. Vooral als ik iets actiefs gedaan heb. Dan moet ik altijd even bijkomen. Maar natuurlijk, ja, ik hou ook van actieve dingen.
0: Je moet ook in beweging blijven, hè?
1: Dat is wel belangrijk, ja.
0: Go Waalwijk houdt de mensen in Waalwijk in beweging. Aan de telefoon hebben we Carla. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, Carla, de zomerweken van Go Waalwijk zijn begonnen.
2: Ja, zeker, zeker. Mooie aftrap gehad tijdens het straattheater. Al leuke activiteiten gehad in de stadstuin van de Leest georganiseerd. Maar ook in de buurthuizen, overal is iedereen actief. Komt door de Twerren heel actief, dus van alles te doen in de gemeente.
0: Ja, maar wat is er deze week allemaal te doen?
2: Nou, deze week beginnen vandaag. Dan is het Huis van Waalwijk weer open voor het Grand Hotel van Okke de Spin.
0: Ja, maar kun je ook iets meer vertellen wat dat precies inhoudt?
2: Nou, Okke de Spin is natuurlijk een bekend figuur in Waalwijk. En die is neergestreken in het Huis van Waalwijk. En dan wordt daar van alles over verteld. En iedereen is dan ook welkom in het Huis van Waalwijk. Wat natuurlijk ook al een bezoekje op zich waard is.
0: Dat is één ding wat zeker is. Als je naar binnenkomt, is het al imposant.
2: Zeker, zeker. En dit wordt natuurlijk georganiseerd door het Groene Kwartier. Die hebben een hele leuke familievoorstelling, Move. En die, als je daar bent en je wil ook nog naar het Kran Hotel, dan kan dat met datzelfde museumkaartje. Anders moet je €4,50 betalen. Maar het is zeker de moeite waard om daar ook te gaan kijken.
0: Oké.
2: Nou, verder hebben we zaterdagavond natuurlijk de zomerterrassen. Het wordt zaterdag weer prachtig weer. Dus alles is weer open, superleuk, gezellig. Maar ook het schoenenkwartier is woensdag, zaterdagmiddag actief op het plein. Dan komt er een windbreimachine. Dat heeft Merel Karhoff heeft dat ontworpen. Zij is zelf aanwezig en zij maakt met gebruik van de wind van een sok een schoen. Ik heb geen idee hoe, dus ga het niet vragen.
0: Maar er staat een fotootje bij het artikel en dat het echt een schoen is.
2: Ja, precies. Ja. Dus zij laat zelf zien, ze heeft het zelf ontworpen, dus ze gaat het zelf ook laten zien hoe dat in zijn werk gaat.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en als je het dan over beweging had, want daar hadden jullie het net over. Maandag en woensdag is er een wandeluitdaging. Maandagavond om 6:30 gaan we starten bij Zielewinde. Dus voor volwassenen en voor senioren. En woensdagavond om 6:30 start

0: beweging gedaan. Rond de stoel, op de stoel, naast de stoel. Maar in ieder geval om in beweging te blijven.
1: Ja, dat is ook al heel voornaam. Want hoe ouder dat je wordt, hoe strammer dat de gewrichten worden.
0: Is het zo?
1: Ja.
0: Ik denk dat sowieso bewegen heel belangrijk is.
1: Ja.
0: En zeker als je het leuk, net zoals bij zo'n wandeluitdaging, met alle doet. Wandelend op pad is gewoon ook heel gezellig. Dus sociaal ook gewoon heel belangrijk.
1: Dat is één ding wat zeker is. We kunnen ook nog voorlezen bij kinderboerderij Het Erf.
0: Ja, en ook daar hebben ze een leuke speurtocht. Woensdagmorgen om 10:00. Daar kan je gratis naartoe met de kinderen. Hartstikke leuk. Maar maandagmiddag om 14:00 is er ook een leuke kinderbingo in het buurthuis in Zandonk. Dus ja, er zijn zoveel leuke activiteiten. Maar als je naar de site van Go Waalwijk gaat, daar onder de Waalwijkse zomerweken, zie je ook nog allerlei activiteiten die gewoon doorlopend zijn. Daar staat boksen op, daar staat puzzelen op, gymfit, creatief buiten zijn. En alle buurthuizen zijn natuurlijk de hele zomervakantie open. Dus daar kan je ook altijd binnenlopen voor de activiteiten.
1: En daar staat de agenda voor de komende 5-6 weken, wat er allemaal nog te doen is deze zomer. Dus tot en met week 35.
0: Ja, tot week 35, ja.
1: Ja,
0: ja, en we blijven bezig en we sluiten het allemaal af op 27 september met het Go Waalwijk Festival.
1: Dat gaat helemaal goed komen. En daar zijn wij ook aanwezig.
0: Daar zijn jullie zeker aanwezig. Helemaal goed. Dan gaan we elkaar daar zien.
1: Dankjewel, Carla. Tot de volgende keer.
0: En horen.
1: Doei.
0: Tot de volgende. Doei.
2: Erik Dankers.

0: Tied to Your Dreams. Je hoorde Electric Light Orchestra. Shirley.
1: Erik.
0: Muggen.
1: Heb jij er last van?
0: Ik heb nooit... Heel af en toe heb ik een muggenbeetje. Op een of andere manier blijven ze bij mij weg.

0: sowieso blijven ze deze zomer weg.
1: Ja, dat zei je net, ja.
0: Ja, we hebben gewoon heel weinig last van muggen. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar deskundigen die waarschuwen dat deze rust tijdelijk kan zijn. Want bij voldoende regen, wat misschien nog gaat komen, en hoge temperaturen kunnen de muggen alsnog massaal tevoorschijn komen.
1: Oké, ja, de hoge temperaturen die komen er weer aan, maar regen niet zo heel erg veel. Dus
0: misschien blijven ze weg. Laten we dat hopen.
1: Maar heb jij iets met die beestjes of niet?
0: Nou, ik heb natuurlijk een hekel aan dat gezoem in je oor. En waar ik ook een hekel aan heb, fruitvliegjes. Heb jij er last van?
1: Fruitvliegjes? Nee. Ofwel, weet ik eigenlijk niet of ik die heb.
0: Al die hele kleine vliegjes, als met dat warme weer, je laat iets ervan te eten in je keuken liggen, dan zwermt dat er allemaal omheen. Heel irritant.
1: Oh ja, volgens mij ben ik dan een hele nette man, want bij mij zwermen er geen vliegjes.
0: Ja, maar dan kan je netjes zijn, dat komt toch als het... nou ja, goed. Ik heb er in ieder geval een hekel aan. Momenteel hebben we er wel een beetje last van. En dadelijk in augustus komen er weer wespen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik geweldige beesten.
0: Echt waar?
1: Ja, bijen en wespen helemaal geweldig.
0: Oh, jakkie. Ik heb een keer ooit als kind in een wespennest gelegen. Nou, daar werd ik niet vrolijk van.
1: Nee, maar dat snap ik. Maar als je die beestjes gewoon met rust laat en je doet geen gekke dingen. Ja, bijvoorbeeld, ik heb vroeger in de Efteling gewerkt en daar heb ik ook wel eens een keer al die rieten manden op moeten ruimen of leeg moeten maken. Ja, ik had niet eens handschoenen aan. Als je gewoon normaal doet en ja, dan word je niet gestoken. Mensen die in paniek raken, die worden meestal gestoken.
0: Eens, maar ik vind het toch niet prettig. Als je lekker zit te eten, dadelijk in augustus met een zoete pannenkoek of zo, dan komen ze om af. Ja, dan is dat toch wel heel lastig, vind ik hoor.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die wel eens op me afkomen dat ik lastig vind.
0: Ja, nou ja. Nee, ja. Hey, wat anders. Ja? We hebben de dierenasiels zitten weer overvol. Er zijn heel veel mensen die hebben dus hun katten niet laten steriliseren. En dan krijgen ze in één keer kittens.
1: Ja, ik heb dus helemaal niks met katten.
0: Oh, ik vind katten geweldig.
1: Ja?
0: Ja, ja. Vroeger hadden we altijd katten. Er is nou een buurtkat waar ik helemaal dol op ben. Maar ja, ja, ik vind het wel zielig dat mensen zomaar in staat zijn om van die kleine katjes zomaar ergens weg te zetten waar ze doodgaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Op vele plekken is dan toch nog gelukkig de dierenambulance op tijd aanwezig. En die halen die katjes mee naar het asiel. Nou ja, dus als je nog een katje zoekt, ga naar het asiel en haal er eentje op. Want die verdienen allemaal een lief baasje. Ja,
1: überhaupt als je nog een dier zoekt, een hond, een kat of iets anders. Kijk in een asiel om je heen. Ook konijnenasielen. Dat zijn heel veel opvangen. Locaties voor beesten die gedumpt zijn of die gevonden zijn en die gewoon nog een nieuw baasje zoeken. En ja, geeft die nog een kans?
0: Zo is het. Ja, er komt nou weer heel veel voor dat mensen op vakantie gaan en dat ze dan gewoon hun dier aan de lot overlaten en gewoon in het bos dumpen of wat dan ook. Dus ja, ik vind daar wat van.
1: Laat het mij niet zien.
0: Mij ook niet.
1: Zal ik het zo even melden. Ja, en als we dat toch over katten hebben.
0: Cats in the Cradle.
1: Ja, Ugly Kid Joe heeft er een plaat over gemaakt in 1993.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens het bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de Sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Hoe is jouw Frans? Wat zeg je?
1: Niet, geen Frans, alleen maar Comment ça va, hè, van het liedje van de Shorts.
0: Oké, dus pour en flirt, dat kan ik niet aan jou vragen wat dat betekent.
1: Nee, maar gaat over flirten, lijkt mij dan zo.
0: Ik heb het ook op moeten zoeken, hoor. Pour en flirt. Als je deze tekst even gaat vertalen, dan... voor een kleine tour, een kleine dag tussen je armen... Voor een kleine tour, 's morgens tussen jouw lakens. Oké. Ja.
1: Wordt wel steeds spannender.
0: Voor een gestolen kus. Voor een gestolen kus, ja. Tussen jouw lakens, weer een keer. In ieder geval, het is een romantisch nummertje. Of een liefdevol nummertje. Ja, wat wordt het voor weer vandaag nog?
1: Nou, het is een beetje chagrijnig weer vandaag. De hele dag bewolkt. Niet koud, ook niet warm. Zo'n beetje 21 graden. En dat houden we zo de hele dag een beetje.
0: Ja, het blijft wel droog, hè?
1: Het blijft droog, zo te zien, ja.
0: Ja, maar dan zei ze vanmorgen ook bij jou wat spetters je hebt op.
1: Nou, wat spetters. Echt vanmorgen voordat ik de deur uitging, was het echt één grote hoosbui in Dongen.
0: Oké. Ja, als het regent, regent het meestal in Dongen en in Tilburg. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Ja, maar het is wel goed voor onze plantjes.
0: Ja, dat is ook even zo. Het weer wordt wel weer beter na het weekeinde.
1: Het wordt beter, ja. Het blijft een beetje... Even kijken, 21, morgen 25, zaterdag 26, zondag weer minder. 21 graden met een druppeltje uit de wolken. En dan vanaf maandag begint het weer op te klimmen. 23, dinsdag 27 en woensdag zelfs meer dan 30 graden. 31 graden staat hier.
0: Ja. Goed, rustig op de Brabantse wegen. Alleen ja, bij de brug is het nog steeds een beetje afgesloten. Dus tot zover. Tijd voor de flitsschijf.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

0: Miss Emma Heesters. De blonde godin met haar laatste nieuwe hit. Is de flitsschijver van deze week. Ja, voor de heren en dames die Mary at First Sight een beetje gevolgd hebben. Jij hebt het niet helemaal gevolgd, Shirley, toch?
1: Nou, het is alweer volgens mij heel lang geleden. Dat is toch met Carlo Boshart, dat programma, of niet?
0: Ja, ja, maar dat wordt wel iedere dag of iedere jaar wel opnieuw herhaald en zo. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het eigenlijk niet gevolgd. Alleen het laatste jaar heb ik het weer een beetje gevolgd. En dat was Lucie was daarin. Het laatste jaar heb je dat dus ook niet gezien?
1: Lucie, zeg maar niks. Maar nee. Ik kijk er eigenlijk altijd wel naar. Ik vind het altijd wel grappig hoe mensen daar, ja, dat die daar aan meedoen, weet je. Dat je...
0: Ja, überhaupt aan die liefdesprogramma's, daar snap ik helemaal niks van. Maar die Luigi, die is getrouwd met een dame. Maar die dame, die wist eigenlijk nog niet goed wat ze met zichzelf wilde. En ja, die vond het eigenlijk wel leuk om een beetje volgens mij in de belangstelling te staan. En die zijn na een tijdje toch nog uit elkaar gegaan, gescheiden. Maar Luigi die is nu heel erg in trek bij de vrouwen. Hij is ook een Italiaan, charmeurtje. Maar een hele lieve man. Zo kwam hij in ieder geval mij op tv over. En ja, het is nou zelfs zo erg dat hij gewoon aanbiedingen krijgt van vrouwen die nog steeds getrouwd zijn en gaan scheiden voor hem om met hem samen te gaan.
1: En wat vindt hij daar zelf van?
0: Ja, hij,
1: is dat ook bekend?
0: Hij is helemaal gevleid, zegt hij.
1: Nou, dat is wel leuk, ja. Ja, nou ja, goed, ik ben blij voor hem. En ik hoop dat daar de ware bij zit. En ik denk dat die vrouwen ook zeker van de man af moeten gaan. Want dat is toch geen echte liefde als ze voor zo'n Luigi dan kiezen.
0: Nee, maar heb jij een man van jouw dromen?
1: Ja.
0: Buiten waar jij mee getrouwd bent? Die jij zoiets hebt van...
1: Ik ben nog niet getrouwd trouwens.
0: Oké, dus alles kan nog kapot. Maar een Enrique Iglesias waar jij een crush op hebt...
1: Wat wil je daarmee zeggen?
0: Heb jij een iemand waar jij zoiets hebt van... daar zou ik nou wel eens mee willen trouwen? Of een relatie mee willen hebben?
1: Nee. Ik zit echt helemaal goed. Kijk, een beschuitje eten is altijd wat anders. Bijvoorbeeld met een Robbie Williams of zo. Lijkt me hartstikke leuk. Maar ik hoef niet de lakens ermee te delen. Ik heb een hele fijne, lieve man. En daar ben ik helemaal dol op.
0: Nou, beschuitje eten, dan heb je meestal wel de lakens gedeeld, toch?
1: Ja, nee. Dat is gewoon eten.
0: Ja, maar een beschuitje eet je 's morgens.
1: Ach, gaan we daarheen, Erik.
0: Ja, maar goed. Even iets anders. Hij is gevonden. Na een maand.
1: Oh, dat aapje.
0: Ja.
1: Ja, van de Beekse Wergen. Ja, inderdaad. Hartstikke fijn natuurlijk. Want die was even kwijt. En nu is hij weer gevonden. Hij moet nog wel in quarantaine, las ik net.
0: 30 dagen, maar waarom? En dan word je ook nog verhuisd, hè?
1: Ja, verhuisd naar Duitsland. Maar waarom die in quarantaine moet? Ja, misschien heeft hij ziektes opgelopen. En Duitsland is natuurlijk allemaal heel netjes en schoon. Dus die willen geen enkel risico nemen.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat zou jij doen als je nou dadelijk naar huis gaat... en je gaat even een stukje wandelen, je komt zo'n aapje tegen? Wat zou je dan doen?
1: Nou ja, ik denk even bellen met de dierenambulance, lijkt me. Want ja... Het is natuurlijk schattig om te zien. Ik zou ook wel ooit weer eens in zo'n land willen zijn... waar je de apen gewoon tegenkomt in het oerwoud.
0: Ja.
1: Maar ja, in Nederland hoort dat natuurlijk niet zo te zijn. Dus ik zou wel eventjes de hulptroepen inschakelen.
0: Oké, maar niet dat je dan bang zou worden of zo?
1: Nee, ik ben niet zo bang aangelegd. Okay. Ja, tenzij het een gorilla is die op me afkomt. Dat is wat anders natuurlijk.
0: Oké, nou, ik snap het. Maar ik was 2 jaar geleden was ik in Bali. Daar was ik in Uta. Volgens mij is daar de apenbos. Daar waren de apen niet zo heel erg vriendelijk, hoor, kan ik jou vertellen.
1: Ja, dat snap ik wel. Je hebt toch ook hier zo'n apenhul, ben ik ook wel eens geweest.
0: Ja, daar zijn de apen wel vriendelijk. En die jatten alles bij je weg.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Die stokstaartjes, heel schattig. Maar je moet wel oppassen, want ze trekken je hele tas leeg.
0: Ja, maar dan moet je tas dicht doen, hè? Dat wordt ook van tevoren gezegd.
1: Ja, dat heb jij gelijk in. Ik ben een beetje slordig, hè? Dat weet je inmiddels.
0: Dat heb ik niet gezegd.

0: We gingen 18 jaar terug in de tijd samen met de mooie Elise. Ja, en wat ze tegenwoordig doet, ik weet het niet. Ze zingt niet meer in ieder geval. Het zit er weer op voor vandaag, Shirley.
1: Ja, het was donderdag, hè? Ben je niet van mij gewend. Maar ik vond het superleuk op donderdag.
0: Nee, helemaal goed. Ja, het is altijd leuk met mij, hè?
1: Dat zeker, ja
0: hoor. Ja. Ja, ik ben er morgen niet. Ik ga weekend vieren. Ga jij nog iets leuks doen dit weekend?
1: Zaterdag hebben wij iets leuks in Zeist in een kasteel.
0: Ja.
1: En misschien dat ik morgen nog naar de Nijmeegse Vierdaagse ga. Maar dat weet ik nog niet zeker.
0: Oké, maar dat is wel leuk, hè?
1: Ja, vind ik wel leuk. Zeker, ja.
0: Feesten zijn hartstikke leuk. Ik ben afgelopen maandag geweest. En ja, het is gewoon één groot feest. Maar daar moet je niet voor de lopers gaan. Dan moet je gewoon Nijmegen zelf in gaan. Heel de binnenstad van Nijmegen staat op zijn kop. Overal staan podia's. Overal is muziek. Overal is eten, drinken, gezelligheid.
1: Ja.
0: Trouwens wel een groot biertje en een colatje. Ik moest €12,95 rekenen.
1: Ja, daar moeten we het niet over hebben.
0: Nee.
1: Het is vakantietijd. Geld moet rollen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Maar
1: je moet ook hebben, hè?
0: Voor op een maandagavond even naar Nijmegen om een leuk avondje te hebben. Ja, ik was zo €100 kwijt.
1: Ja, het gaat snel.
0: Ja. Dankjewel weer voor je tijd.
1: En, ja, ik vond het gezellig. Tot de volgende.
0: Tot volgende week. Ik ben er morgenochtend niet. Ik ben er maandag weer. Fijn weekend. Oh, yeah. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En vanmiddag natuurlijk veel plezier met Anton Nachtzaam en Rein Roosendaal. Wat mij betreft een heel fijn weekende. En tot maandag. We gaan eruit met Sash, samen met Tina Cousins en The Mysterious Times.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV te zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau Discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
12: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

Terug in de jaren 80 met Tracy Ullman en Breakaway. Groot hit toen het uit. Is niet de grootste hit van deze dame geweest. 6 weken tot 40 kan het halen nog een tweede plaats. Een andere hit van deze dame waren They Don't Know, Move Over Darling en My Guy, Mad At Me en Sunglasses. Dat waren die andere hits. 5 hits in de top 40 in totaal. En dit was de grootste hit van Tracy Ullman. Daarmee begonnen we vandaag de middagmix. De middagmix van donderdag. Goedemiddag en welkom nogmaals. Je kan dit programma weer besturen door te reageren. Dat kan via middagmix@langstadmedia.nl. Even mailen wat je graag wil horen, dan nemen we dat gewoon mee. Of even appen op 06 21 21 32 10. Dan komt het ook aan hier. Ook dat kunnen we hier gewoon uitlezen vanuit Studio Vlijmen. De streams die zijn er weer. Meekijken via www.rijnroosendaal.nl. Via de Rijn Live tab kun je dan meekijken. Of anders wel via de Langstad Media website www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM doorklikken naar programma's en dan weer doorklikken naar middagmix. Het gaat vanavond eraan de hits van nu. Het regennieuws met Erik van Vliet. Zien we nog steeds op vakantie, dus Erik neemt het nog steeds waar. Weer en verkeer. En voor de rest, de muziek uit de playlist al hier. Het goud van Outraan, de hits van nu, met nu, de hits van nu. Ultra Futuring, 54 Ultra en Talk to You.

0: De vrolijke vagebond, deze Sofie uit 1985, hoorde je hier in de middagmix. In het kader van Doe eens wat Meelijks, wat gezelligs, Nederlandstalige muziek. Frans, je hebt naar mij, vandaag is het 49 jaar geleden dat deze single op nummer 1 stond in de top 40. Ma Baker van Boney M was ook de nummer 1 van het jaaroverzicht in 1977. Deze maar een keertje draaien. Nou, laten we maar doen dan.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago.

hip-hop music uit de jaren 90. Kennedy Ward en Love You More. International Radio Remix. Uit de periode dat je nog deze singles kon kopen voor geloof 2,5 euro of zo. Daar stonden de twee tracks op. Of je moest 5 euro betalen. Dan had je dus een versie met allerlei mixen. En dit was dan weer zo'n versie met allerlei mixen volgens mij. Dus deze single staat er ergens in de kast. En is gedigitaliseerd. En staat hier in het systeem. En ze doen het dan weer in. Staat hier. Hè. De middagmix voor donderdag. Laat weten wat hij aanstaat. Mail je reactie naar middagmix@langstadmedia.nl of app op 06 21 21 32 10. Nu Coldplay en Talk.

Uit dit praat is van 2005. Coldplay en Talk was er tijd wel redelijk groot dit. Jouw middagmix, dat weet dat die aanstaat. Hè. Je kunt je verzoekplaten gewoon kwijt op 06-21-21-32-10. Anton, die hebt naar mij. Hij is bezig met zijn programma voor te bereiden voor na vijven. Even na zes heet dat programma dan. Dat komt dan even na vijven in de uitzending. Hij vraagt of ik nog een plaatsje heb voor deze single. Even een klassieker uit Nederland. Een Nederlands product is dit. Uit 1979. Hessel en Brother Sectarius.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV te zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de Sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het droog met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot een graad of 23 in het zuidoosten. Daarbij staat een meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wisselen de wolken en opklaringen elkaar af. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het wat warmer. De maxima liggen dan tussen de 22 en 25 graden. Zaterdag wordt het zo'n 22 tot 28 graden. Daarbij schijnt de zon volop. Dan de verkeersinformatie. We hebben 28 files, 71 kilometer in totaal. En dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. De rechte rijstrook is dicht, heeft te maken met werkzaamheden. Staat 6 kilometer file, de vertraging 13 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht, komt door een kapotte vrachtauto. Staat 5 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A27 Breda richting Gorkum, daar is de brug bij Gorkum dicht. Geldt voor zwaar vrachtverkeer. Vrachtwagens boven de 3500 kilo mogen daar dus niet meer overheen rijden. Doe je toch, daar is hier volgens mij een boete van 500 euro. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Ook daar is de weg dicht in verband met werkzaamheden. En ook op diezelfde A27 Gorkum richting Breda, de brug bij Gorkum dicht voor vrachtverkeer. Verbod dus voor vrachthouders zwaarder dan 3500 kilo. Dan de A58 Breda richting Tilburg. De hoogte van Bavel is de weg dicht. Er zijn opruimingswerkzaamheden al daar. Daardoor is de afrit dus dicht. En ook de A59, Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. De hoogte van Terheide is de weg dicht. Afrit is dicht door een kapotte vrachtauto. Dus ook daar is het even opletten geblazen in ieder geval. Jouw middagmix van donderdag. Kevin Harris nu en Jazzy Satisfy.

0: dan wel de top 40 in Nederland. Kevin Harris en Jesse en Satisfy. Leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag het inschieten. Ga even de eeuwige roem. Altijd leuk. Ik weet heel veel, maar jullie weten veel meer. En elke keer hebben we weer een andere combinatie. We zitten inmiddels al voorbij 510 uitzendingen. Dus 510 unieke combinaties. En daar kan nog veel meer bij. Er zijn zoveel dingen opnieuw gedaan, zoveel dingen gejat, dat we daar keer op keer weer een nieuwe van kunnen verzinnen. Ook jij kan dat uiteraard. Dus laat het mij maar weten via middagmix@langstadmedia.nl. Of je hebt het gewoon naar de studio op 06 21 21 32 10. Vandaag de volgende combinatie. Het was in 1966 dat de Hollies I Can't Let Go uitbracht. De Hollies, 28 singles in de top 40. Waarvan natuurlijk de jaren dat Breathe een hele grote hit was. En ook de day dat Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee was een grote hit. Stop, stop, stop, best stop. Allemaal hits van de Hollies. Maar I Can't Let You Go was een minder grote hit. Zat eigenlijk onder het lijstje, deed niet heel erg veel in de top 40. Stond er 6 weken in, het haalde slechts de 27e plaats. Dus echt een grote hit was het niet. Toch is het wel bijgebleven, want in 1980 dacht Linda Ronstadt, ik doe hem nog een keertje over, I Can't Let Go. Was in 1980. Linda Ronstadt kent natuurlijk nog van de singles I Don't Know Much, It's So Easy To Fall In Love, You're Not Good, All My Life, Hurt So Bad. Dat waren singles van Linda Ronstadt. Maar deze single kwam niet voor in de tipraden, nog niet in de top 40. Maar staat wel op het album van Linda Ronstadt. Het album Hard Like A Wheel. Uit 19... Het zal ook ergens rond die periode zijn geweest. Rond 1980 ergens, denk ik dan zo. Hoe dan ook, je mag zelf een paaltje leuker vinden. Het origineel van de Hollies, Can't Let You Go uit 1966. Of via Linda Ronstadt, I Can't Let You Go uit 1980. Een betere. Voor jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: hij had origineel in de koffer. Anton zegt het, de koffer haalt het origineel belangen na niet. Dus geef mij maar het origineel. Tja, dat kan, hè. Goeie ideeën voor dit item, laat het mij maar weten. Je kunt het gewoon appen op 06 21 21 22 10 of even mailen op middagmix@langstadmedia.nl. Dit is van nu, de Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

Ik weet dat deze plaat het gaat halen. Hemma is dus hartebreker, Nederlandstalige muziek. De tipplaat van deze week in de vorm van een flitsschijf. Nou zien we wel hitpotentie in. En daarom promoten we deze plaat onder dat motto, de flitsschijf. Het goud van oud nu, 1976. Daarna, Fairy Tales is terug.

Getuigen van karakter, die A zegt, moet B zeggen. Can't Stop the Thing We Started. Bryan Adams, we zijn helaas gedraaid in deze aflevering van deze middagmix op donderdag. Het is alweer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de middagmix uiteraard. Tussen 2 en 3. Dat is weer gewoon een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan kun je reacties weer kwijt op 06-21-21-22-10. De WhatsApp of de mail middagmix@langstadmedia.nl. Kun je trouwens altijd wel kwijt. We pakken dat wel op hier. Dus als jij s'nachts om 3 uur wakker wordt, je weet nog wat goede versnelde koffer of zo, dan, of een plaat die wil aanvragen, dan laat het mij maar weten. Pakken dat gewoon op. Puitjes non-stop zometeen. En om 5 uur hebben we Anton Nachtzwaan met Van Zessen klaar. De laatste, Atlantic Star en Love Me Down. Tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens duizenden extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien, die de Sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptie-eenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV ze zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: drive is just sensational.
1: Het was de eerste hit van Yellow. Zo zingt ze het ook, volgens mij. Aha. I love you.
2: Nou, genoeg geluld. Goed zo. Dankjewel. Dank je. Ik weet het toch. Ik weet ook dat je van me houdt. Dat weet ik. Dat weet ik. Nou moet ik wel zeggen dat ik dat fijn vind dat dat tegen me gezegd wordt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Yellow was dat. I love you. En die zegt om 7 minuten over de klok van 5 een prima goedemiddag. 23 juli 2026 is nog even gematigd zomerweer met temperaturen rond de 22 graden. Komende dagen loopt de temperatuur op en zaterdag is de warmste dag van de week. Zondag wordt het een tijdelijk wat koeler voor de opmaat naar een hete periode. Er staat 111 kilometer aan neergesloten blik en bij ons in de regio is dat wat gematigder, staat er zo'n kleine 35 kilometer. Dit gezegd hebbende, hebben we uiteraard nog voor je in petto een plaats, in elk geval een verzoek van Richard Verschuren. Uiteraard voor sfeer, hij vroeg wat aan. En voor de rest groeten wij ook Anthony Fijneman die zit te luisteren in Waspik. In Oranjewoud zit Willem Donker te luisteren in Den Haag. Onder andere Patrick van den Heuvel. Kortom, wees welkom aan u allen. Tot 6 uur van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam met muziek uit de top 40. Dit is Man Can Cry and No One Nine.

Muziek uit 1980 van Change en A Lover's Holiday. En het is een beetje holiday in den landen. Kun je wel merken, ik ging vanmorgen naar het werk. Normaal gesproken rijd ik bijna anderhalf uur. En nu was ik er binnen een uur. Dus alle tijd om even lekker een bakje pleur te pakken. He, heerlijk. 1980, ik zei het al. We hebben zometeen een blik op Slanswegen. Want er staan nog steeds files, ondanks de vakantie. Maar eerst gaan we een streepje muziek draaien op verzoek van John van den Broek. En dat rijmt ook nog. Hij vroeg, kun je een lekker zomers plaatje voor me draaien? Alles is goed als het nou al zomers klinkt. Vroeg aan hem, is Chalamar is zomers genoeg? Ja, top, dankjewel. Op verzoek dus van John van den Broek uit Almere. Chalamar and a Night to Remember uit 1982. When you love-

De flitschijf van deze week. Emma Heesters en Hartenbreker. Daarvoor Shalimar, A Night to Remember, voor John van den Broek uit Almere gedraaid. We gaan even kijken waar het zo'n beetje vast zat op Slandswegen. Op de N279 Zetterenbos richting Roermond tussen Den Dungen en Middelrode 2 kilometer file. A2 richting Zetterenbos tussen Beest en Zaltbommel 6 kilometer. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knoppen de Klaverpolder 4 kilometer door wegwerkzaamheden op de A16. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht door voor de Moerdijkbrug 9 kilometer door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Deil en Arkel 6 kilometer. Dat levert een vertraging op van 13 minuten. Dan de A27 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem is de weg afgesloten door wegwerkzaamheden. De A59... Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Heusden en Afrit Drunenwest, 2 kilometer. En het rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. En daar is de lengte van de file 2 kilometer. Sterkte, mocht u allen in die file staan, blijf vooral luisteren naar Langstraat FM. Je weet het, handen aan het stuur, oog op de weg en je radio afgestemd op Langstraat FM 1057-1068. En langs en DHB Plus 6C8A en langstraatmedia.nl. En ook dit draaien we op verzoek. En wel van de weledele heer Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Hij vroeg om de Sparks, nummer die ik eigenlijk nooit hoor. Maar goed, het is wel een lekker nummer. The number one song in heaven. Dat bedoel ik maar, voor Richard Verschuren.

0: Dokter. Dokter, dokter, als ik hier druk, doet het daar pijn. Jongen, dan moet je daar niet drukken.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Mad Case of Loving You. Dokter, dokter, give me the clue, 1979. 4 weken tot 40. En hij piekte op nummer 27. Het is 5:30. Tijd voor het regionieuws. Deze week gelezen door Erik van Vliet.
2: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Verkeer in de Loefstraat krijgt tijdelijk te maken met een gedeeltelijke afsluiting in Waalwijk. Tijdens de bouwvak wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 7 augustus. En het aantal inwoners met een WW-uitkering is in 3 van de 4 Langstraatgemeenten omhoog gegaan. In nieuwe cijfers van de uitkeringsinstantie UWV is te zien dat er vooral in Heusden en Loon op Zand een toename is van WW-uitkeringen. Dongen is de enige gemeente waar het aantal WW-uitkeringen naar beneden is gegaan. In Waalwijk ontvingen eind juni 635 personen een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er 612. En de Efteling heeft voor het eerst een kijkje gedeeld in wat bezoekers straks kunnen verwachten. In de nieuwe Sprookjesbibliotheek krijgen gasten een verzameling verhalenboeken te zien. Die de sprookjessprokkelaar tijdens zijn reis over de hele wereld heeft verzameld. Zo spelen er ook 7 kabouters een belangrijke rol in het nieuwe sprookje van de Efteling. Wanneer de Sprookjesbibliotheek precies opengaat, dat heeft de Efteling nog niet bekendgemaakt. En dan tot besluit. Er was opnieuw een bosbrand in de Loonse en Drunense duinen. Brandweer rukte afgelopen woensdag bijvoorbeeld in de middag al uit naar de Kanaalweg. Meerdere meldingen waren binnengekomen. Eenmaal ter plaatse bleek de brand maar klein en was het brandje zo geblust. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
0: En tot zover Erik van Vliet met het regionale Langstraat FM nieuws. Vanavond komt de zon op de valreep nog op veel plaatsen tevoorschijn. De wind gaat liggen. Is moe, denk ik. Daarmee is het een aangename zomeravond. Rond middernacht is het nog zo'n 16 graden. Vannacht koelt het snel af naar 10 graden in het oosten tot 15 aan de kust. Later neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe, waardoor de afkoeling wordt getemperd en het zelfs nog iets warmer wordt. Blijft wel droog met weinig wind vannacht. Morgen vroeg begint de dag met veel bewolking. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. Op veel plaatsen komt het kwik dan al snel boven de 20 graden. Morgenmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maximaal tussen de 23 en 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En al met al is het heerlijk weer om het weekend op het terras in te luiden. Morgenavond nog zonnig en droog. En het is morgenavond nog zeker zo'n 19 graden in de streek. Het zaterdag en zondag wordt weer een opmars naar lekker warm zomerweer. Zaterdag is de warmste dag van de week. Het kwik loopt dan op naar 23 graden in het noorden tot wel 29 graden in de regio. De rest zondag tempert de temperatuur enigszins, maar vanaf maandag stijgen de temperaturen weer richting de 30 graden.
3: De motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

altijd jammer gevonden dat ik deze man nooit live aan het werk heb kunnen zien. Mocht maar 70 jaar oud worden. Joe Cocker. Er komt iets in me boven in mijn gedachten, maar dat zal ik niet zeggen, want dat is een heel erg vrije vertaling van zijn naam. Ja. Summer in the City, Joe Cocker op Langstraat FM. Het is 6:30 over 5:30, smakelijk eten. Dit is Langstraat FM van 6 uur klaar, maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Met Teddy Swims.

Hij krijgt elke dag meer fans. John van den Broek zegt, oh, wel lekkere muziek. Ook Bas van den Heuvel zegt van, oh, klinkt wel even lekker. Richard de Schuren vindt het een lekker nummer. En ik ook. Vandaar dat het een speciale aanbieding is deze week. Julian Ward Turner, een Britse singer-songwriter. Hij zingt over alles wat hij in zijn leven meemaakt. En daarom komen zijn teksten ook uit het hart. Dit nummer dat zit bij Bart van den Heuvel al heel de dag in zijn hoofd. En Bart, je weet het, er is maar één manier om het nummer uit te krijgen. En dat is daarna te luisteren. Op verzoek van Bart van den Heuvel, Mattia Pizar. Dit is Ti Sento.

Ook voor de buren van Bart van der Heuvel in Den Haag. Dit was Mattia Bazar Di Cento. Zat bij Bart heel zijn hele dag al in zijn hoofd. Nu is er in elk geval uitgekomen. Zit het waarschijnlijk bij de buren van Bart in hun hoofd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Bart is van het probleem af in elk geval. Het is 11 minuten voor de klok van 6. We hebben er nog een aantal voor je. Hier op Langstraat FM 1057 1068 DHB plus 6C en 8A. En uiteraard via langstraatmedia.nl. Take that, een oude hit van Dan Hartman. Dit is Relight My Fire. We zitten het samen met Lulu.

En met Relight My Fire van Take That en Lulu. Je weet het, die oude hit van Dan Hartman. Kwam weer een eind aan deze aflevering van 6 klaar. Het is 8 minuten voor de klok van 6. Laat je zometeen achter met muziek uit 1986 van Wax and Right Between the Eyes en in je haren. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting. Vanavond vanaf 8 uur de Dance Factory and the Beat Goes On. En tot besluit ELO en All Over the World. Tot morgen!

0: van zessen klaar. Het prettigste einde van je werkdag. Alles gedaan en Anton Nachtzaam op je radio.
1: Van zessen, van zessen, van zessen!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Ciao.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Dance, dance.

0: Het is een prachtige manier om dit radioprogramma weer te beginnen. Het is donderdagavond / zaterdagavond. En mooier dan dit wordt het niet. Passion van de LP Don't Stop My Love. We draaiden de titelsong en ik ga je wat verklappen. Bij hoge uitzondering gaan we straks later in dit uur ook nog een andere track draaien van dat album. Don't Bring Back Memories, ook een fantastische plaat. Disco, puur zang, en je hoort het al in de aankondiging van Renéetje van der Meer. Het is mijn jaar 1979. Welkom bij Langstraat FM, een nieuwe aflevering van Dance Factory op de donderdagavond tussen 8 en 10. Met straks tussen 9 en 10 natuurlijk Dion Vugs. En zaterdagavond zal dit programma gewoon lekker herhaald worden. Dus kun je nog een keer lekker terugluisteren.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Ja, en Mr. D heeft ingekocht afgelopen week. Ja, daar lust de hond geen brood van. Die heeft wat LP'tjes besteld. Allemaal van Prelude, Unidisc. En toen heeft hij ook een dubbel LP van Sharon Redd besteld. En dat is niet zomaar een dubbel LP. Het ziet er gewoon grafisch fantastisch mooi uit. Maar ook de platen zelf aan zich, het vinyl dus, is helemaal doorschijnend. Met prachtige foto's van deze fantastische zangeres, ja.

Ja, in die tijd werden we gewoon een beetje vriendjes en vriendinnetjes van elkaar. Sharon Redd met Ruth Waters van de Lock Organization uit Zandvoort, die haar destijds naar Nederland haalde. En, al vaker verteld in dit programma, maar ik ben er toch een beetje trots op dat ik gewoon 2 weken lang met deze dame op tournee ben geweest door heel Nederland. Alle clubs aangedaan. En ja, Renéetje van der Meer, die was erbij. Dat is toch wel heel bijzonder. Dance, dance, dance, dance factory. En we blijven even lekker in dat 79 hangen. Sharon Redd overigens was wat later natuurlijk, maar dat weten we. Love How You Feel was dat. En dit is ook vanaf vinyl Johnny Mathis. En dat heet Begin, The Begin. Hier op Langstraat FM, Dance Factory. Je weet het, 106.8 in de FM. En ook op DAB Plus in heel de regio en ver daarbuiten. En ook via Ziggo en KPN. Gewoon lekker makkelijk via de tv. Hè. De radiofunctie van je televisie, dat werkt echt helemaal fantastisch. Straks nog verzoekjes van Johan Duivensloot. Er zitten hele leuke bij, zoals gewoonlijk. En ook nog een hele aparte, bijzondere plaat. Daar ga ik je straks meer over vertellen, van Jimmy Bullhorn. Komt er allemaal aan. Tussen 8 en 9. En zoals gezegd natuurlijk, tussen 9 en 10. Dion Fuchs op de radio.

0: krijg wel eens te horen van mensen, wat draaien jullie toch weinig van Prince? Ja, dat krijgen we echt regelmatig te horen. En ik heb een hele bijzondere cd, het is een bootlegje meegenomen van Prince. En voor al die mensen die dat ooit aan mij gevraagd hebben, via Langstraat FM of via mijn persoonlijke app, ga ik een hele bijzondere plaat van Prince draaien. Na deze van Johnny Mathis, Begin the Begin, en luister even goed.
1: Already. Damn.
0: Dit is Prince, Housequake. In de Ultimix.

Thank you.

Wel heel bijzonder hoor. Housequake van Prince. Ik heb vroeger in een cd-winkel best wel lang gewerkt. Grammofoon platenhandel, cd's. Ik heb die hele overgang mee mogen maken van vinyl naar cd's. En nu maak ik hem weer mee. Maar dan reversed, hè? Van cd weer naar vinyl. Maar wij verkochten daar van alles en nog wat. En ik probeerde altijd wat rare dingen te bestellen voor in de winkel. En daar was dit er eentje van. Dit kwam af van Funky Mix DJ Service. En daar stond dan ook met grote letters op het cd'tje Limited for DJ's. En dat waren dan de Rare Remixes en Mega Mixes van Prince. En dit was dus Housequake in de Ultimix, zoals het mooi vermeld staat op dit cd'tje. En ik hoop dat we alle Prince-liefhebbers hier een heel groot plezier mee hebben gedaan. Ja, zo is het. En dit is het tweede verzoekje al dan eigenlijk weer. Speciaal voor Johan Duivensloot. En dat was er eentje die ik niet aan had zien komen. Althans, niet uit de koker van Johan Duivensloot. En niet dat dit minder waardig is. Nee, het tegendeel is waar zelfs. Ik heb ervan genoten vroeger en nu ook weer. Het is Luisa Fernandez. En dat leek een beetje op John Paul Jung. We hebben het al vaker vermeld hier. Het ritme was exact hetzelfde. Hè? Je kunt het zo meezingen. Standing in the Rain. Maar dit is toch echt Lay Love on Me. En dank voor het aanvragen, Johan. Zo meteen ook nog een rap en hip-hop classic uit de koker van Johan. Maar tot later.

0: Curtis Blow, The Breaks. En even een kleine correctie. Ik had in het begin van dit programma aangekondigd iets speciaals te hebben rondom Jimmy Bullhorn. Maar dat zal even een weekje moeten wachten, want hij is op mysterieuze wijze verdwenen uit de database hier. Ik had hem er toch zelf ingezet en toch iets misgegaan, denk ik. Dus ja, die moeten we even te goed houden tot volgende week. Maar zie het maar als een soort cliffhanger. Dit was, zoals gezegd, Curtis Blow.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.

0: gratis rap en hip-hop classic voor deze week. Ingezonden door Johan Duivensloot, zoals dat ook gebruikelijk. Soms pik ik er zelf ook al eens eentje, dan zie ik een cd'tje en denk ik, die is ook mooi. Maar dit was Montel Jordan, This Is How We Do It. Welkom nog steeds bij Langstraat FM Dance Factory op de donderdagavond tussen 8 en 10. De disco donderdag, maar ook lekkere funk, boogie en soulplaatjes. Het komt echt allemaal voorbij. En zeker straks ook bij Dion Vugst tussen 9 en 10 uur. En zaterdagavond wordt het herhaald. Hè? Mocht je denken, waar heeft die man het over als je toevallig op zaterdag zit te luisteren? Ja, het wordt zaterdag herhaald. En donderdag altijd een verse aflevering. Dit is een van mijn all-time favorites. Het is Marlena Shaw. En de LP Go Away Little Boy. En daar staat deze fantastische cover op. Maar soms, heel soms, is een cover net zo mooi, dan wel mooier dan het origineel. En dat geldt zeker voor deze. Touch Me in the Morning. Gedraaid hier op Langstraat FM. De koude rillingen lopen nu al over mijn rug. Ik word hier zo blij en vrolijk van. En het zit er echt allemaal in, hè. Een beetje rust. Het is dansbaar. Fantastische vocalen. En die strings, hoor eens. Dat orkest erachter. Ga er even lekker voor zitten. Lekker lang uit op je stoel. Op je strandbedje wellicht. Het is tenslotte de vakantie.
1: Now I am strong enough. Now I am strong enough. To accept change. Yes, my darling, if you want to live in another place, I can understand it. It's gonna hurt for a little while, but I can understand it. But before you walk out that door,

architects hier in de studio, hoor, maar... Wat kan ik hiervan genieten? The Sass and Soul of Marlena Shaw. Dat is de subtitel van dit album. Go Away, Little Boy. Wat een zangeres. Nog even. Toch maar even helemaal lekker uit laten draaien, speciaal voor jullie. Touch Me in the Morning, Marlena Shaw dus. En als je denkt, goh, wat een mooie plaat. Ja, die moet je echt even gaan kopen dan, hè. Even aanschaffen, want klassiekertje. Over klassiekers gesproken, dit is, zoals beloofd, de tweede track van het album van Passion, Don't Stop My Love. De titelsong die draaiden we al eerder in dit programma. Maar er staat nog een hele mooie op. Ja, het zijn eigenlijk alleen maar mooie. Maar Don't Bring Back Memories, dat is ook al een ware klassieker. Daar ga je even naar luisteren nu. En let op de fantastische melodielijnen die in deze plaats zitten. Echt waar, dat is echt zo mooi gedaan.

Ja, dat witje wat je hoorde net, dat kleine pauzetje, dat zit in de CD. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het altijd gehad als ik het in de zaal draaide of in de club. Dan keek iedereen even op van wat gebeurt er. Maar het zit gewoon in de CD, ik kan er niks aan doen. Maar het is er maar eentje hoor, dus kan je geruststellen.

Hoor jij hem ook? Shine, baby, shine. Was dat naadloos in, Langstraat FM. Dat was Don't Bring Back Memories van Passion. En Passion hebben ze wel, want als je die hoes ziet, ik zal niet in detail treden, maar poh, het ziet er echt wel heel fijn uit. Dit is mijn laatste vocale. Het programma zit er nog niet op, niet getreurd. Dion staat al te trappelen met een hele stapel vinyl onder zijn armen om jullie weer een fijn uurtje te gaan bezorgen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan eruit met een fantastische plaat, gezongen door de zangeres Randy Crawford. Toen het deel uitmakend van de Crusaders. En we hebben het natuurlijk over dat fantastische, legendarische Streetlife. Tot volgende week.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Wow. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Dance Factory.
2: All right, send in the new boy.

juist ja. Waar luister je naar? Inderdaad, Dance Factory. En it's a revelation to start with Herman Brood and his wild romance. Wie had dat gedacht in dit heerlijke programma Dance Factory? Daar luister je naar. Zoals ik al zei, we trapten af jongens met een hele onverwachte plaat. Ik had het al een keer tegen René gezegd. Ik zeg, ik heb een plaat gevonden van Herman Brood. Klinkt gewoon vreselijk funky. Maar hij zegt, doe je dat toch gewoon een keer. Dus bij deze. Feel it, ja. I'm feeling good vibrations. Ah, good vibrations. Nog een uurtje lang op jouw Langstraat FM. Dit is Revelation. We gaan door tot 10 uur. En mocht je op zaterdag luisteren, is dat natuurlijk 11 uur.

I'm feeling good vibrations. Wat een heerlijke plaat weer. En René zat weer lekker in het eerste uur. Heerlijke platen gedraaid door René van der Meer op jouw Langstraat FM. Je luistert naar Dance Factory. Jouw heerlijke disco donderdag, oftewel disco zaterdag. Wanneer je ook luistert. We gaan leuke dingen doen vanavond hoor, dat kan ik je beloven. Dat doen we natuurlijk al. Maar we hebben bijvoorbeeld Eric G in the house. Hij komt met de nieuwe band Producer of DJ met de oude sound. Ja, de look is right. Dance Factory on your Thursday night. Boogie to the beat zeggen we dan altijd. En mocht jij zelf een goede aanvraag hebben dat je denkt, hé, die plaat uit die tijd, ja, die wil ik lekker horen. Dat kan. 06-21-21-3210. Makkelijker wordt het niet. Of info@langstraatmedia.nl. Dat kan ook. Ja, Dance Factory, lekker. En we hebben vanavond ook weer een verzoekje vanuit een wat jongere hoek. Ja, die jonge mensen luisteren ook graag naar dit programma. Zo ook Rick van der Heijden. Hij komt met een goed verzoekje. En dat gaan we zeker draaien. Ja, ik wil zeggen, we gaan lekker verder met het programma en die heerlijke oude funktunes. En we hebben veel nieuw vinyl binnengekregen. En daar zijn wij in de studio altijd reuze blij mee. En dit keer ook echt vanuit Canada. Van Unidisc hebben ze een hele hoop nieuwe dingen uitgebracht. Althans oude tracks. Maar dan met een compleet nieuwe sound. Helemaal lekker gereissued, zoals dat dan heet. En deze is ook lekker besteld daar in Canada. Van de week binnengekomen. We zijn er blij mee met die lekkere import. Ah, life is what you make it. Je luistert naar.

0: Ah, dit is echt moddervette import, al zeg ik het zelf. We draaiden veel van High Gloss de afgelopen weken in het programma. Maar dit is toch lekker hoor. Oh, op een heerlijk transpirant blauw vinyltje wat ik hier op de draaitafel heb liggen. Life is what you make it and it's up to you.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: En zo is het maar net. Oh, jij mag genieten. Jij bent er weer getuige van vanavond. Jij zit op Langstraat FM te luisteren. Misschien lekker via de tv, KPN of Ziggo. Dat is de makkelijkste manier, vind ik altijd. Lastig in de auto wel. En dan schakel jij gewoon in op DAB. Of lekker even op die ouderwetse FM-band. Ja, dat kan ook. Niet belangrijk als je maar heel lekker geniet van die fijne tracks die voorbij komen vanavond. Wat dacht je van deze van Rocket Groove Thing?

Ja, it's not a groove thing. En het is toch lekker om zo te zien en te horen dat zoveel mensen heel veel inspiratie halen uit die oude boogie-LP's. Die jaren 80 boogie-muziek. En dit was er één van, hoor. Rocket and Groove Thing. Jawel. En dit is Rick van der Heijden. De jonge generatie luistert lekker mee en komt met heerlijke suggesties. En dit is er één van. En wat een beat eigenlijk. De Funk Masters is over.

0: soms kun je gewoon horen in welke levensfase mensen zitten, ja. Dat hoor je bij deze It's Over. The Funkmasters, Plenty of Fish in the Sea. Dat soort dingen, die tekst allemaal, ja, dat kennen we allemaal uit onze jeugd. Al die heerlijke jeugdliefdes. En dit was er een van mij. Nou ja, niet letterlijk, maar wel qua muziek. Want de mensen die weten als ik over Rick James begin, Mr. Bitchin, dat dat een van mijn favoriete artiesten is uit die begin jaren 80. En dit is een remix van de Soulful French Touch, vriendjes.
1: Yeah.
0: Jazeker. Kom er maar in.
1: Aha.
0: Jazeker, Rick. Waar kom jij mee? Jij komt met Mary Jane.

is lekker groover, deze Rick James. Hoor hem eens eerlijk tekeer gaan samen met Mary Jane. Wat kan ik toch genieten van die man. Luister eens deze sleazy, funky sound. Want daar is wat waar je naar luistert natuurlijk. Damn, wat was die man goed. Heel goed was die. Vorige week had ik het erover. Elke week in de show een AI cover. Of gewoon een lekkere track gemaakt met AI. Maar ja, AI covert ook veel. En ook deze is gewoon gecoverd. Dit is een AI-track van een originele plaat die ooit uitkwam. Zo heet hij. Roberta Flack. En Donna Hathaway.

0: zeg nou zelf. Als je lekker op vakantie bent en je zit zo lekker over die playa te turen. Met een pina coladaatje of een ander lekker drankje. Maakt mij het ook uit. Waarschijnlijk een pornstar of zo. Ja, dat. Maar ik heb het niet verzonnen, hè. Maar dan is dat wel het ultieme zomergevoel met deze AI-cover.
1: Always a better music mix.
2: Dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, en dat is wat we doen. Een heerlijke muziekmix draaien van alles wat lekker danceable is. Van 79, 78, in die 70e jaren tot wat dieper in die 80e jaren.

stiekem toch een van die heerlijke tracks van het album Thriller van Michael Jackson. En ik heb het altijd een van de meest toch wel lekkere tracks gevonden vanuit dat album. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, dat gaan we zeker doen met Eric G in the house, want hij heeft weer een suggestie gedaan. Dit keer Crazy P met Scrap the Boo.

Ja, zo horen we ze graag, zeg hij. Het is alweer uit 2015. Maar wat een lekkere plaat, Erik. Bedankt, man. Ja, en we horen een beetje Grant Guthrie erin terug met Peanut Butter, als je goed luistert. Hoor maar eens in die riff. Crazy P, een Engelse band opgericht in 1995. Funk, deep house en disco, dat hoor je een beetje terug. Scrap the Book, en het werd gezongen door Danielle Moore. En helaas heeft zij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd in 2024. Dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer om te horen, maar wat een heerlijke track. En tijd voor romantiek. Het mag ook wel, zo richting de klok van 10 of 11, wanneer je ook luistert op donderdag of zaterdag. Elke week zo'n heerlijke ballad, zo'n slow jam, zo'n heerlijke tranentrekker of gewoon een heerlijke, ja, je weet wel. Wat dacht je van Teddy Pendergrass? TKO.

een hele dikke van Teddy Pendergrass. Love TKO werd ook ooit gezongen door Womack en Womack. Ik moet zeggen, in zeker zo'n goede uitvoering trouwens hoor. Dat was ook zeer de moeite waard. En dit komt van het tweede album van Paradise. Het is een funkband uit 1982. Engelse funk. En zij zeiden altijd, don't worry, there is enough funk here for everyone. En dat zeggen wij hier ook gewoon op jouw disco, maar ook funk donderdagavond. En over vinyl gesproken, wat voor veel geld de deur uit is gegaan. Nou, dit album bijvoorbeeld voor $350.

It's the World's Midnight. Je luisterde naar Paradise. Wat een lekkere plaat. En de album is goed hoor, zeker. Het is een fantastisch album, 1982 zei ik al. Maar of het $350 goed is, ja, dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Dat is toch een hoop centjes om even uit te geven voor een plaatje. Maar hij kwam op reissue uit op CD in 2013. Dus mocht je gewoon lekker een CD-spelletje thuis hebben staan en je vindt dat een leuk album, of luister dat eens op YouTube, stream het ook gewoon, hè.

Ja, dit Somebody Pull the Plug, hè, dat is ook leuk. Dat is een soort tweede versie van deze plaat, waar de trams op zoek gaan naar wie nou eigenlijk de stekker uit het contact heeft gedaan. Waardoor ze de lights zijn verloren in New York City. Dat als een kleine anekdote, zeg maar. Nou ja, de dansvloer stroomt langzaam leeg. En dat betekent dat wij de deuren van de dansfabriek lekker weer gaan sluiten voor een weekje. Althans, als je donderdag luistert, kan je ze eigenlijk nog lekker inschakelen voor die herhaling. En na 10 uur, je weet het, and the beat goes on.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
2: By Robbie Costa.
3: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. Zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.